zijn. Het klopt, maar die heb me snel zal gaan. Nou, eindelijk is het beleid. Al bericht ik het aan mijn snoer. Maar hij niet checkt wie het is geheten.